0: gezien van Moon.
1: Onze bij. Had daarover het wel oud?
0: Maar dat is voor dat ding.
1: Zeg gewoon, ja.
0: Je
1: loai.
0: Je loai. Maar dat is boos. Maar dat is wel.
1: O le teinerea po o tingare ingo ya Tamara, o se tina lei, po se tina fare tonu. Tali mai a Lucia Pouoa, o se tinga e alofa na o to alua e na no alofa i le mam o lo na to alua. Mau mare, Efsilia.
2: Ia le mawa kakali ia. E pio le wingor kali pe le leite fale kong. E kati poina le leite fale kong.
1: E... Mai vai falar siri le luai.
2: Ya le la la pom mole.
1: Ya sano.
2: Oi le le pale oi na paia le pale wo le luai. Oh wo ngalo sebe sebe. Ni pale kau ku.
1: Hmm.
2: Ikut paia.